0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkositz! Ik ben de Steve, joh.

0: Die hebben een rutbus, de kat zou maar te wel.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is zo.

Dan kan het niet waar zijn. Moment de maal, wie zal zetten, jong? Zet even mee. Ja, in het beugelees toepen. De keel, de mooie knuppel. Ja, dat is toch ja niet de maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ooit blijven? Maar dat biedt een beetje. Ja, dat is. Ja, dat is het er niet meer. Dat is maar. Ja, maar toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve, Jupp.

0: Die hebben een rubber rutbuster, de kat zijn wat te groot.
1: Ja.
0: Die rubbers die draaien aan de christen niet op.
1: Nee, dat is wat.

0: League of Ponds on Extra Model Ponds.
1: That?
2: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
3: Akkusits! Ich bin der Steve.

0: De andere hebben een rutbuster, de katse wat er wel.
1: Ja.
0: De rutbuster die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is wel.

aan het popje zetten. Kan het niet waar zijn, moment de maal weer zo zetten, jong. Zet het baby, ja, in het buik leert toepen. De keel, de woorden knuppel. Ja, dat is toch niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ooit blijven, maar dat pinten, weet je, als ze, joh. Ja, die zitten niet meer daar, maar dat is maar,

je zaten. Kan het niet waar zijn, moment de maal, wie zal zetten, jong? Zet even mis, ja, is het beslist, toepaar, zo keel, een mooie knuppel. Ja, dat is toch ja niet de maal, hè? Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we rustig blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, joh. Ja, die zit er niet meer daar, maar dat is maar, hè, wat doen?